Je ligt weer naakt op het dak. Je luistert naar Pattepoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor interessante mensen. Ja, want Pattepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met geld, interessegebieden, marktsegmenten, kopersprofielen, maar ook data en taalmodellen. Maar niet thuis, natuurlijk niet. Het is alleen muziek. Muziek hier bij Pattepoe Action. Action. Brazilië 1964, Roberto Carlos, Jurami.

0: prachtige tepelruis en bekkenruis. Fertige Familie was dat nummer. Uit 1982, de Triebtäter uit Stuttgart. Niet te verwarren met die latere Triebtäter, die nazi's, nazi-band. Die vanaf 1990 pas heeft bestaan tot 97. Zo verschrikkelijke enge klootzakken. Ook uit Duitsland. Maar dit waren dus de andere, een hele andere band uit Stuttgart. Worden achteraf steeds belangrijker. Je had nog andere banden. Normaal was uit Stuttgart, wist ik eigenlijk helemaal niet. De Duitse band Normaal. En natuurlijk, hoe heette die andere ook weer? Oh, die zijn zo goed. Die die een lied over Grospi hebben gemaakt. Kut, dan kan ik niet op die naam komen. Die andere geweldige punkband. Etzer 81. Echte prut rommelpunk was dat ook. Dit is ook echt een soort rommelpunk, maar wel razendsnel. December 1982 opgenomen. 82 is natuurlijk het jaar van de doorbraak van de supersnelle punkmuziek. Waarin op de hele wereld iedereen ging proberen heel snel muziek te maken. Ook deze. Je kan ook horen dat ze niet echt doorgewinterd zijn. Maar het lukt ze wel om tempo vol te houden tot het eind van de demo. 1982, de Triebtäter uit Stuttgart, Fertige Familie. Daarvoor Jura Me, Beloof Me of Zweer Mij. 1964, Roberto Carlos. Interessant, het begint met ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Doet denken aan het Monkisch-ritme. Dat is eigenlijk ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dit is het begin. Wij gaan door met de strijd. Hè. Dit is eigenlijk een politiek ding wat je moet roepen en bij een demonstratie. Klappen ook erbij. Dat was meer in 1966 dat de Monkisch doorbrak. Je had ook nog de Letkis en de Jenka. Het is allemaal eigenlijk Finse dansen. Letkis gaat meer over kussen en seks en dingen. Toen al, hè, want de seksuele revolutie kwam een beetje op gang. En de Monkis is dus eigenlijk meer de strijdliederen-achtig. Je hebt ook Monkis de la police, is er eentje. Van de politie danst de Monkis. Je hebt natuurlijk de Duitse boyband de Monks. Amerikaanse militairen die werden aangekleed door een manager en die alleen maar Monkis ritmes deden. Ontzettend ruige punkmuziek eigenlijk. Dat heb ik allemaal al gehad hier bij Patpoe Action in de afgelopen jaren. Maar goed, Jura Me heeft dus dit ritme. Trouwens ook Schöne Maid, dat ken je wel van bijvoorbeeld de Heikrekels uit 1971, heeft ook dit intro. Nou ja, dat en er nog één. Dus de research is gaande over dit ritme dat pakkend is en wat eigenlijk iedereen hartstikke leuk vindt. Roberto Carlos, lekker naïef ook. Jura Me, Beloof Me. 1964. Dan gaan we nu naar Nederlandse Sterren Door Mekaar. Van hun LP. Het nummer Veilig, dat gaat over dat het steeds zo onveiliger is op straat, omdat de politie iedereen neerknalt. Wat ook gebeurde in 1977 al, waren er een aantal incidenten van trigger happy, revolverhelden worden ze genoemd. Het eindigt ook met een soort mitrailleursalvo. Veilig heet het nummer. Dit is een schrijnend nummer over de terreur van de staat. Door elkaar, 1977. Veilig. Oh, alleen ik zie dat Fertige Familie, 1982, Triebtäter uit Stuttgart. Die duurde maar 55 seconden, dus daarom komt u eerst nog een keer. Patpoe Action.
1: Familie,

0: Search and Destroy.
1: Ja, twee platen achter elkaar die eindigen met een machinegeweer. De eerste van de twee... Dus dat. Door elkaar, Veilig, 1977. En Close to Danger, zojuist, 1995. Van Gangstar Tunes Industry. Die hadden ook lange nummers. Ik draai altijd die korte nummers. Zo handig. Zo'n handig kort gabber nummer. Pocket gabber. Nee, maar ook prachtige lange nummers. Close to Danger was dit, in 1995. Oh ja, en voor die twee, Veilig en Close to Danger... Het is ook eigenlijk ligt een beetje in elkaars verlengde. Fertige Familie, die Triptheter uit Stuttgart, 1982. Tijd voor muziek met fusgitaar. Je maakt tijd en je luistert naar Patapoo Action. Vandaag hebben we E. Jaguars uit 1966, Devi Combattere. En heel vervelend, ik herken het nummer. Ik ken het, ik heb het ook ergens. Misschien is het wel, dacht ik nu net weer... Oh, misschien is het Dave D. Dozy, Beaky, Mick & Titch. Het origineel, maar het melodie, ik herken het. Het is een cover, maar zij zeggen... De E. Jaguars in Italië zeggen dat ze het zelf hebben geschreven. Dus dat is geen aanknopingspunt om het origineel te vinden. En ook internet heeft me verder niet geholpen nog. Dat komt wel goed. Maar een stukje fuzz. De fuzz is mooi en je voelt je goed. Patapoo Action. Devi Combattere, E. Jaguars, 1966.

Ze gaan me niet krijgen. Dat waren Sillo en Stuf van Soekrotiki. Soekrotiki met Sillo en Stuf op voorzang. Ze gaan me niet krijgen. 2026 en daarvoor E-Jaguars uit Italië. Devi Combattere, dat ene bekende nummer wat mij niet te binnen kan schieten. 1966. Vlug nu, of rustig. Ze gaan me niet krijgen. Dus mij ook niet krijgen. Rustig aan. Want we gaan nu naar een fiets. Dat nummer dat we krijgen nu is Silicon Bicycle. Dead Wheel. Nog nooit iets van gedraaid. Uit 1982. En we zitten in dat heeft te maken met Amsterdam. En ook Tox Model. Want dit is een André Bach en Mark Tegenfos die in Tox Model zaten. De beste band ooit. Een soort van uit Amsterdam. Die zijn na Tox Model doorgegaan. Met toch best verwante oplijkende muziek zonder hoorbare echte drums of ritme, zo'n drumritme zeg maar, als basis van de muziek, maar meer losse drumslagen zo nu en dan, waarbij Tox Model helemaal geen drum was. Look at Those Cows on the Hillside wordt soort ingemixt. Het is eigenlijk een geluidenmix met live muziek, wat je hoort. Nu, Patapoe Action.

Busty Brown met King of the Trombone, een ode aan Don Drummond, nu ook bekend als Tribute to a King. Goed, Don Drummond had zijn vriendin vermoord, de zangeres Margarita. Of dat wordt gedacht, hij was in geestelijke nood en insane. Is opgenomen in het ziekenhuis, hospitaal, zal ik maar zeggen. En heeft daar nog tot 1969 geleefd en is waarschijnlijk toen doodgegaan door verkeerde medicatie.

de Harambee Avenue. In 1994 voor het eerst uitgekomen. Met artiestennaam Lee Scratch Perry. En is ook inderdaad in de basis, zeg maar, die dub. De eerste van de drie, Outer Space. Met een, ja, waar je kan horen hoe het dus, zeg maar, in de ruimte, hoe dat klinkt. Zoals dat werd bedacht door Lee Scratch Perry in de tijd, 1970. Van, staat ook echt op een LP deze, geloof ik. Maar die Winnie Mandela dub, dat is ja, de nieuwe drums. En een soort waterig, is dat orgel? Synthesizer? Ja, en een soort nieuwe percussie zit er dan op. Maar het gekke is, het duurt dus 23 seconden langer dan die Outer Space. Want je denkt, oh, ze hebben gewoon Outer Space genomen. Een beetje weggemixt en wat er overheen. Ze hadden ook nog gewoon 23 seconden meer. Dus waar is dat? En het andere raadsel is natuurlijk dat bij King of the Trombone, dat nummer van net, hoor je dat er eigenlijk in de stiltes dat nog iemand anders aan het zingen is, heel zachtjes. Een andere, hij zingt heel hard, maar je hoort dat heel zachtjes. Dus nog een versie van dit prachtige nummer moet ergens hebben bestaan. Dus dat, en daarvoor nog trouwens voor die drie reggae tracks, Upsetters, Lee Scratch Perry, Busty Brown als artiesten, zullen we maar zeggen. Of Busty Brown, dat is zeker, maar die, nou ja, hoe dan ook. Lee Scratch Perry in actie daarvoor, dus Dead Wheel. Een band uit Amsterdam voortgekomen, uit Tox Model met het nummer Silicon Bicycle, 1982. Dan nu naar punkmuziek, hoe klinkt dat ook alweer? Die Trottel, dat werd later Trottel. Trottel is een idioot, geloof ik, of een gek. Of Trottel, doe Trottel. In ieder geval, Oostenrijkers die noemen elkaar Trottel. Gek, oude dwaas. Dit is uit Hongarije, maar ja, je hebt natuurlijk de oude Oostenrijkse dubbelmonarchie. Die Trottel, dus dat die cultuur loopt een beetje elkaar over. Kivul, dit is van voor hun eerste LP. Die ging ook over psychische problemen, geloof ik. Maar goed, punkmuziek uit 1987 uit Hongarije, waar het best vrij was. Ze mochten ook, zeg, voordat de muur was gevallen, ook wel op tournee bijvoorbeeld in het Westen. Of was dat juist propaganda dan? Weet ik veel. Die Trottel, Kivul, 1987, Patpoe Action.

Ja, dat is van de soundtrack van Barbarella. Bob Crewe en Charles Fox. The Destruction of Sogo. Barbarella soundtrack. Waar ook de begintune van Action vandaan komt. Dat dus. En daarvoor Raytheon Air Warfare uit de 2025 van de RTX Raytheon. Al uw raketten en dergelijke van tip toe weet ik wat. Moord op afstand. Daarvoor die trottel, Kivul. Ja, die mevrouw die is. Ik weet die naam van die zangeres niet. Ik heb ze ook live gezien. Later heb ik ze live gezien. En dus ook in. Ja, ze hadden toen ook een plaat uit. Maar dit is nog de hiervoor. Dit is punkier dan hoe ik ze kende. En dat viel me alleszins mee. Het werd meer jazzy of zo. Of hoe zeg je dat? En hoekig natuurlijk. En tegendraads. Maar dat dus. Dat was Trottel. De eerste van de drie. Die Trottel dan. 1987 van een verzamelplaat. Cassette. Raytheon en ja, Destruction of Sogo van Bob Crewe en Charles Fox. Nu gaan we vlug naar Peru. Elke keer vergeet ik het, is altijd Peru of Bolivia. En het overlapt ook in de zin van. Maar ze zeggen dat ook meteen in het begin van het nummer wordt het een land meestal genoemd. En dan ook alle andere landen en continenten. Of ze eindigen juist met hun eigen land. Nou ja, hoe dan ook. Falso Angelito uit 2024 is deze. Estrella de la Mar. Estrella de la Mar. Falso Angelito. Patapú. Action.

Marcel Snees, dakker wie. Ik blijf hier tot hij binnenkomt, ik ga door tot het gaatje. En dan fok ik bovendien dat maatje in zijn modderige naadje. Zij snoever, stakker wie. Ik ben een echte modderfokker, weet je. En ik ruil gerust zo'n 50 schone voor dat ene